0: Dat is op een test, zeg maar, dat kegang in het pin, kasata, jong, zeg maar, dat kegang in mezet. Kacho, als garali, khan is katjang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.